Noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, dus hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is, jij

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
3: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
4: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
2: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
6: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Hele goedemorgen, 7:02. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer en terwijl Jan nog met de microfoon aan het klooien is, doet hij het?
8: Nou, hij blijft een beetje naar beneden vallen, maar hij hangt nu goed.
7: Oké, je kon hem niet echt helemaal omhoog houden, zeg maar. We beginnen lekker. Goedemorgen, Jan.
8: Goedemorgen, Alexander.
7: Ja. Laten wij heel gauw over tot de orde van de dag. We gaan naar de koppen van het Oogradio Nieuws zometeen.
8: Dat klopt. Allereerst 21 Groningse onderzoekers ontvangen een Veniebeurs. Verbazing over de ongelukkige timing gemeente rond reclamebelastering. En een flink verschil tussen de mensen die vanuit en na de stad verhuizen.
7: Wat en hoe? En het is ongeveer exact wat je verwacht dat het is. Hoor je zo meteen van Jan rond 7:30 in het Oog Radio Nieuws. Kijken we even naar de situatie op de weg. Ja, voor zover ik kan zien is het rustig. Ja. Maar mensen, pas op. Het is behoorlijk mistig.
8: Ja,
7: in ieder geval.
8: Uitspraak, voor zover je kon zien.
7: Precies, ja. Precies. Vooral in het noorden van de stad. Jan en ik hadden allebei het idee dat het steeds mistiger werd naarmate wij richting het noorden gingen. Ik heb het niet terug kunnen vinden of dat daadwerkelijk zo is, maar het is een onderbuikgevoel. Wij schatten het zicht zo ongeveer een meter of 50 in. Het is echt wel eventjes op de weg rustig aandoen.
8: Ja, hier net buiten de ring op Zernike hebben we beide gemerkt dat je echt een hele toename ziet. Dus buiten de stad. Mm.
7: Maar voor de rest lijkt het helemaal goed te gaan. Ook op het spoor, weinig mis nog. Ja, we houden het ondertussen gewoon in de gaten en mensen, pas op. En het kan helemaal geen kwaad om even een lange mouw aan te trekken.
8: Nou, het is hier niet zo warm als normaal.
7: Nee, vanmiddag wordt het nog wel warm. Ja, daar horen we vanmiddag ook nog meer, of zo meteen, nog wat meer over van Johan Kamphuis natuurlijk. Wij gaan gauw over tot de orde van de dag. Jan, het Martini Kerkhof.
8: Ja, nou ja, daar zijn de omwonenden helaas belast met een aantal drugsoverlastgevende mensen. En daar hebben ze toch nu echt wel eventjes van aangegeven dat ze daar zat van zijn. Nou, hoe dat precies zit, dat hoor je zo.
7: Ze hebben mij nog niks gezegd.
8: Nou.
1: De Oogochtendshow.
7: Trappen af. Lekker Magnetic met Bauza. En er zit hier zo'n lekkere piano drop in. Wacht maar even, komt die zo.

0: prachtige zangeres Adele, ja. Water Under the Bridge.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ja, voor mensen die het nieuws volgen zal dit geen nieuws zijn, maar omwonenden van het Martini Kerkhof zijn de aanhoudende drugsoverlast al daar meer dan zat.
2: Ja, in een brief eisen ze dat de gemeente binnen 2 dagen met een concreet actieplan komt. Zo niet, dan ondernemen ze zelf actie om de overlastplegers te verdrijven. De bewoners schrijven dat de situatie op het Martini Kerkhof volstrekt onhoudbaar is en dat het er dagelijks onveiliger en onaangenamer wordt. Er wordt gedeeld en de junks doen hun behoefte gewoon op straat. De overlast is enorm toegenomen nadat de gemeente halverwege juni ingreep bij de daklozenopvang aan de Speelsluizen. Dat deed ze door het grasveld er tegenover met hekken af te sluiten. Met als gevolg dat de groep zich verplaatste naar het Martini Kerkhof. De omwonenden krijgen bijval van raadslid Leendert van der Laan van de Partij van Voor het Noorden.
3: Ja, volstrekt begrijpelijk. Het is natuurlijk al weken onrustig aan het Martini Kerkhof. Iedereen die hier wel eens wandelt, kan dat ook zien.
4: Nou zegt de gemeente, ja, het is heel complex. We hebben niet zo kant-en-klaar een oplossing. Wat vindt u daar nou van?
3: Ja, het is ook complex, maar het heeft wel alles te maken met handhaven. We hebben een APVG, Algemene Plaatselijke Verordening. Nou, daar staat alles duidelijk in. Onder andere dat je niet op straat drugs mag gebruiken, dat soort zaken. Maar ja, als het dan beperkt of pas achteraf wordt gehandhaafd bij incidenten, en die incidenten zijn hier vrijwel dagelijks, ja, dan ben je steeds te laat en dan vis je steeds achter het net.
4: Wat vindt u nou eigenlijk van het optreden van de gemeente in deze?
3: Nou ja, de gemeente doet natuurlijk wat ze kunnen doen, maar ja, we hebben het hier vaak in de politiek over het waterbedeffect. Dus als je het probleem op een locatie oplost, dan plopt het weer op een andere locatie op. En dat noem je het waterbedeffect en daar zie je duidelijk sprake van. Hè. Speelsluizen is half juni afgesloten met hekken. Daar kunnen mensen zich niet meer verzamelen. Ja, en wat gaan mensen dan doen? Ja, dan zoeken ze een andere plek. En zo werkt dat.
4: Maar wat gebeurt er dan als hier opgetreden gaat worden? Ja, waar gaat dat dan naartoe?
3: Dat is een goede vraag natuurlijk. Maar ja, dat is niet het probleem van de bewoners die hier wonen. Die willen gewoon een oplossing voor hun probleem. En dat is volstrekt begrijpelijk. Ja, als het gaat om een stukje vrijheid, dan begint dat bij veiligheid. En als die veiligheid niet kan worden gewaarborgd of pas steeds achteraf, nog afgezien van alle overlast, dan is dat niet prettig wonen.
4: Wat moet de gemeente nu doen?
3: Nou ja, optreden, laten zien wie de baas is en handhaven.
2: Je hoorde raadslid Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden in een bijdrage van Echo van Oosterhout. Ja, de gemeente zegt te snappen dat dit voor de omwonenden een heel nare situatie is, maar het gaat om complexe problematiek waarvoor op de korte termijn geen kant-en-klare oplossing is. De gemeente gaat kijken of aanvullende maatregelen mogelijk zijn en is in gesprek met de omwonenden.
0: Ja, het is ook wat. Ik heb daar ook wel eens overheen gelopen. Er zit inderdaad gewoon een heel groepje mannen. Het is geen fijn gevoel.
2: Nee, maar dat is het effect wat al jaren in de stad is. Als ze verdreven worden op de ene, gaan ze op een andere plek. En
0: absoluut.
2: Ik denk dat ze zo langzamerhand, dat is een aanname van mij, dat is mijn mening, maar ook wat agressiever optreden wat af en toe betreft. Ik heb hier eerst ook een beetje aan voelen komen dat ze steeds meer beperkt worden. Dus het lijkt me niet prettig als je ze nu in de omgeving krijgt.
0: Nee. En de gemeente die zet ook bewaking in inmiddels. Ja. Zelfs van beveiligers met zo'n veetje op de
2: ja, het is helaas nodig. En laten we hopen dat er gauw wel een goede oplossing komt.
0: Voor iedereen die erbij betrokken is. Dit zijn de Manic Street Preachers en de Motorcycle Emptiness. Zometeen even een blik op het laatste nieuws hier uit de gemeente Groningen. Goedemorgen.

0: Motorcycle Emptiness.
1: Ja, als je daar buiten kijkt, dan zul je zien dat het op het moment nog erg mistig is. Tenminste, in het noorden van de stad. Het is zo'n 15 graden buiten. Later vandaag toch nog periode met zon, maar daarna neemt de bewolking ook weer toe. Vanmiddag valt er lokaal zelfs een bui en het wordt uiteindelijk zo'n 23 tot 24 graden. De wind uit het noordwesten is matig, windkracht 3.
2: Als je hier buiten kijkt, zie je wat je hier doet. Nou, niks.
1: Precies, nee, precies, ja.
2: Maar goed, Helmand Noord, want daarom maak ik de bruggetje, zie je ook niks meer. Tenminste, niet op de plek waar de Hoefijzerfabriek Werkman heeft gestaan. Want de laatste muren, ja, die zijn verdwenen. Het hele Werkman Hoefijzerfabriek is gesloopt en uit het straatbeeld. Sinds woensdag zijn alle gebouwen, inclusief de voormalige directeurswoning, gesloopt. Op het terrein is straks ruimte voor 139 appartementen. Ja, de wijk is zijn geluk kwijt.
3: Ja, jammer.
2: Ja, maar goed, hij is nu echt gesloopt. Ja, wat niet gesloopt is, maar wat nog gebouwd moet worden, is het Timmerdorp Groningen. Dat meldt onze eigen website Oog Nieuws. En door slim te schuiven in de begeleiding zijn er nog enkele kaarten beschikbaar, werd daar gemeld. Voor de laatste week van Timmerdorp Groningen aan de Tarralaan. Van 10 tot en met 13 augustus. Voor de tweede week, die van 3 tot en met 6 augustus, zijn nog voldoende kaarten beschikbaar. En week 1 voor tieners, die is uitverkocht. De tweede en derde week zijn namelijk voor de kinderen van 8 tot 11 jaar. Dus ja, ik heb gekeken, maar ik kon niet op de site komen om te zien hoeveel kaarten er nu nog gisteravond waren. Mm-hmm. Bij mij wilde die niet heen. Maar kijk even, want als je denkt, daar had ik wel graag heen gewild, maar ik was het vergeten. Blijkbaar zijn er nog weer wat mogelijkheden. Dus ja, je weet het maar nooit.
1: Nou, en goed om te horen dat hier ook gewoon vrijwilligers voor te vinden zijn. Want dat is natuurlijk ook een probleem, hebben we de afgelopen dagen wel gehoord. Door het slim te schuiven is er nog plek bij Timmerdorp in Groningen. Dit zijn All Saints en Pure Shores.

0: 25 jaar oud. Pure Shore en All Saints.
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Ja, en dan gaan we van 25 jaar oud naar gloednieuw. Lisa Ploeger heeft een liedje geschreven, een nummer gemaakt. Sober Heart. Het gaat over zon op je gezicht, een drankje in je hand en even helemaal nergens aan denken. En dat gevoel hoor je dan ook terug in haar nieuwe plaat Sober Heart. Nieuwe single van singer-songwriter Lisa Ploeger. Dat heeft ze gedaan samen met Ruben Hemme. Die ken je misschien nog wel van de Small Town Bandits. Het is een heerlijke zomerse track over een liefde die vanzelf gaat. Dit is Lisa Ploeger. Samen met Ruben en Sober Heart.
1: Hoogradio Stadsplaat.

0: Patricia Ploeger en Ruben Hemme.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Het is 7:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. 21 onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG hebben een VENI-beurs van maximaal 320.000 euro gekregen van NWO. Die beurs is bedoeld voor jonge wetenschappers die net zijn gepromoveerd. Met het geld kunnen ze de komende 3 jaar hun eigen onderzoek opzetten. De onderwerpen lopen flink uiteen. Zo onderzoekt Suzanne van der Veld hoe angststoornissen ontstaan door hersenactiviteit van muizen te bestuderen. Joost de Jong kijkt hoe onze hersenen beelden scherp blijven verwerken. En Wouter Kiekens doet onderzoek naar chemseks onder mannen die seks hebben met mannen en de gezondheidsrisico's daarvan. Landelijk kregen 205 onderzoekers een VENI-beurs op basis van kwaliteit, innovatie en maatschappelijke impact van hun onderzoek. Platform Reclamebelasting is boos over een brief van de gemeente Groningen en het Noordelijk Belastingkantoor. Ondernemers moeten voor 12 augustus controleren of hun geregistreerde reclameuitingen kloppen. Die periode valt midden in de zomervakantie, waardoor veel ondernemers afwezig zijn of minder personeel hebben. Volgens het platform zorgt dat opnieuw voor frustratie, net als vorig jaar. Reageren op de brief is bovendien geen officieel bezwaar. Dat kan pas begin 2027 na de definitieve aanslag. Daardoor kunnen fouten een jaar blijven staan. Het platform vindt dat de gemeente hiermee het vertrouwen verder schaadt en vraagt om uitleg en om toekomstige controles buiten de schoolvakanties te plannen, zodat ondernemers beter kunnen reageren. Er zit een opvallend verschil tussen de mensen die vanuit Groningen en naar Groningen verhuizen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarover het AD bericht. De doorsnee vertrekker is 25 tot 30 jaar, de nieuwkomer is vaak 20 tot 25 jaar. Dat betekent dat de helft van alle ruim 14.000 mensen die elders zijn gaan wonen bij die leeftijdsgroep behoort of ouder is. Van de ruim 13.000 nieuwkomers was de helft 20 tot 25 of nog jonger. Voor een kwart van alle vertrekkers was elders in Nederland niet echt ver, want ze verhuisden naar een gemeente die aan Groningen grenst. De meeste nieuwkomers in Groningen kwamen vorig jaar uit de gemeente Westerwolde. Het gaat om zo'n 732 mensen en volgens het CBS heeft dat vermoedelijk te maken met asielzoekers uit Ter Apel. Het totaalbeeld is wel opvallend. Het inwonersaantal van Groningen is vorig jaar met 14 gekrompen. En dan nog het weer. Vandaag zijn er eerst perioden met zon, maar neemt de bewolking toe. Vanmiddag valt er lokaal een bui en wordt het zo'n 24 graden. De wind uit het noordwesten is matig met windkracht 3. Ja, en op dit moment denk aan de mist, want het is echt mistig op sommige plekken boven de stad.
3: Zeker weten. Hou daar rekening mee. Ook in het verkeer. Ik vermoed dat je ongeveer een meter of 50, inmiddels ietsjes meer, 60, 70 voor je uit kunt kijken. Het lijkt vooralsnog wel rustig te zijn in de stad, dus mensen die zullen de weg niet opgaan. Waarschijnlijk ook omdat het vakantie is.
4: Ja.
3: Twee dingetjes vallen mij nog wel op. Mijn slimmerkaartje van GroningenBereikbaar.nl doet het weer.
4: Oh, halleluja. Gelukkig. Yes.
3: Twee dingetjes. Parkweg, de kruising Parkweg en Hoornse Diep. Bij de stoplichten, ja. Daar staat het wat stil, rijdt het wat langzamer. En ook bij de Westerhaven, als je vanaf de stoplichten en de brug richting de A-weg gaat. Ook daar lijkt het druk te zijn. Ik zie niet dat er wat aan de hand is, maar het is ingekleurd op mijn kaartje. Dan gaan wij gauw over tot de orde van de dag, Jan. Ja. En wij gaan mooi naar het noordoosten
2: ik wou het zeggen, waar
3: van onze gemeente. Ja. West- en oosten gaan ze altijd door elkaar.
2: Ja, Terboer ligt inderdaad aan de oostkant. En daar zijn de eerste palen in de grond gegaan voor de bouw van 20 nieuwe woningen. Nou, hoe dat precies zit en waarom dat precies gaat, blijf luisteren, dan hoor je dat zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Jeopardy. Gretchen Band en daarvoor hoorde je Pommeling Thijs en Atlas.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Aan de Ommelandenstraat in Ten Boer zijn deze week symbolisch de eerste palen de grond ingegaan voor de bouw van 20 nieuwe woningen.
2: Ja, de oude huizen moesten vanwege aardbevingsschade worden gesloopt. Voor de bewoners markeert deze mijlpaal het einde van een jarenlange strijd. 10 jaar geleden viel bij veel bewoners een briefje op de mat van de Nationaal Coördinator Groningen. Die beoordeelt of huizen een nieuwe aardbeving aankunnen. Soms kreeg de helft van de straat nieuwbouw en de andere helft versterking. Na 1,5 jaar van protesten, petities en politieke druk vanuit onder andere de SP werd in 2023 besloten om bij 20 woningen alsnog nieuwbouw te plegen, omdat versterking nog duurder zou uitvallen. Je hoort een van die bewoners, Jentina van Okkenburg.
3: Nou, met een heel blij gevoel. Eindelijk is het moment dat de schroefpalen de grond in gaan. Dat begonnen kan worden met de fundering.
4: Ja. Hoe zijn die afgelopen jaren voor u geweest?
3: Uiteindelijk best wel slopend hoor. Ik bedoel, lang verhaal kort, als we volgend jaar teruggaan, dan is het allemaal al 10 jaar geweest dat wij in de NCG-situatie zitten. Je krijgt een briefje in je huis met je huis is onveilig. Dus allerlei gesprekken hier en daar. En toen zou het niet gesloopt worden. Eerst zou er niks gebeuren. Toen zou het versterkt worden. Nou, uiteindelijk kwam dan het verlossende woord 3 jaar terug dat wij sloopnieuwbouw krijgen. Ja. Dus...
4: U zegt net dat het slopend was en ik kan me dat heel goed voorstellen.
3: Ja, doet het uiteindelijk heel veel, hoor. Ik bedoel, je hebt heel veel gesprekken en discussies. En op een gegeven moment ook thuis ook. En dat herken ik bij iedereen die in die situatie zit. Iedere keer zeiden we tegen elkaar, en nou praten we niet meer over de aardbeving. Hè, over het NCG-gedeelte. En iedere keer was het wel weer een aanleiding. Dus het onderwerp was op een gegeven moment alleen nog maar NCG. Ja.
2: Je hoorde Jentina van Okkenburg uit de Ommelandenstraat in Ten Boer. Zij krijgt dus alsnog een nieuwe woning. Het proces heeft al 10 jaar geduurd. En dat heeft bij de bewoners voor veel stress gezorgd. Na het politieke besluit, 3 jaar geleden, om nieuwbouw over te gaan, heeft het toch nog lang geduurd voordat de eerste paal de grond in kon. Je hoort wethouder Inge Jongman.
5: Soms zou ik ook willen dat het sneller kan, maar er moet een nieuw huis. Dan wil je ook wel goed weten, wat kan er voor terugkomen? Hoe komt het eruit te zien? Ik had een uitbouw, kan die weer terug? Ik had die in die keuken. Hoe zit dat? Noem al die vragen maar op. Dan moet je gewoon, het is natuurlijk ook een bepaald budget. Dus al die wensen en al die belangen en wat mensen samen graag willen of hadden. Ja, dat moet allemaal gerekend en aan getekend worden. Dus het duurt lang, maar deze mensen die ik vandaag sprak zijn allemaal blij met dit hele mooie moment.
4: Ja, het is een lang proces geweest, waar u nu ook een keer heeft gezegd, er zijn onuitlegbare fouten gemaakt, verschillen geweest. Heeft de gemeente fouten gemaakt?
5: Nou, het ging niet om fouten, het ging om verschillen. Want als je zeg maar in deze wijk om je heen kijkt, een paar straten kregen dan wel nieuwbouw, een paar straten niet. En daar ging het eigenlijk over. Die verschillen zijn onuitlegbaar. Waarom kan die kant van de straat wel een nieuw huis en deze kant ongeveer hetzelfde huis niet? Dus daar hebben we het heel veel over gehad, heel veel over gedebatteerd. Maar dat maakt ook wel dat we vandaag hier staan zoals we hier zijn met elkaar.
4: Hoe voorkomen jullie dat dit niet nog een keer gaat gebeuren?
5: Nou, we zijn op dit moment denk ik heel goed ook met het Rijk in gesprek. Hoe kijken we überhaupt als er huizen waar schade is, hoe gaan we dat met elkaar herstellen? En we hebben daarvan geleerd dat we niet straat voor straat moeten gaan kijken, maar dat je eigenlijk een gebiedsgerichte aanpak moet hebben. Dus kijk naar een gebied, naar een wijk. Dat moeten we in één keer aanpakken en niet straatje voor straatje. Dat is wat we denk ik met z'n allen geleerd hebben.
2: Ja, je hoorde wethouder Inge Jongman over de nieuwbouw in Ten Boer. Eind goed, al goed. Ik zeg het heel voorzichtig. De bewoners zijn blij met dat de ellende straks achter de rug is. De 20 koopwoningen zijn ruim van opzet. Elk met een mooie tuin. De bijdrage was van Willem Poppes. En dan hoop ik ook dat inderdaad voor hun eind goed, al goed zal zijn.
6: We hopen met ze mee.

0: echt de Zero's vibes, als je het mij vraagt. Five and Keep on Moving. En daarvoor hoorde je Son Milieu met Dark Before Dawn.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Ja, en dat doe je dan pas na de dawn, want dan is het alweer licht.
0: Zeker weten. Ja. Nou ja, licht. Het is nu zo mistig dat we niet echt weten of het licht is.
2: Het blijft ons beter houden voorbij, maar goed. Ik ga even wat serieus nieuws pakken, want dat stond helaas in diverse media, dat men betreurt dat dit gebeurd is, deze mishandeling. En daar heeft het natuurlijk gelijk in. Maar de Koninklijke Boekverkopersbond, moet ik zeggen, die spreekt zich ook uit tegen die mishandeling van Dani. En dat is de eigenaar van Fugitive Books aan de Korreweg. Hij werd namelijk in korte tijd 2 keer aangevallen, volgens de bond, vanwege de anarchistische en maatschappelijke boeken die zijn winkel verkoopt. De bond wil dat boekhandels veilige plekken moeten zijn waar mensen verschillende ideeën kunnen ontdekken en met elkaar in gesprek kunnen gaan. En vorige week liep Dani een gebroken neus op na een woordenwisseling die uitmondde in een klap. Een week eerder werd hij ook al mishandeld nadat de man racistische en homofobe opmerkingen had gemaakt. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje bijzonder. Het is wel een bijzondere winkel misschien ook, die andere ideeën heeft dan de meeste mensen. Maar dat mag absoluut niet betekenen dat je dan een beuk in je gezicht krijgt.
0: Precies, als je dat niet leuk vindt, dan moet je daar vooral
2: geen
0: boek kopen.
2: Nee, ga je dan maar naar een andere boekhandel.
0: Het openbaar vervoer. Verschillende media berichten dat de onderhandelingen over een nieuwe CAO voor het openbaar vervoer met onder andere Qbuzz en Arriva voorlopig zijn gestopt. Volgens de vakbonden CNV en FNV willen de werkgevers gaan vasthouden aan voorstellen die de arbeidsvoorwaarden verslechteren. Dan moet je denken aan minder zekerheid, minder flexibel werk, een slechtere balans tussen werk en privé en hogere werkdruk, aldus de bonden. En daarom vinden zij ook dat verder praten nu geen zin heeft. Alleen als de werkgevers hun voorstellen aanpassen en bereid zijn om de CAO te verbeteren, dan willen de vakbonden de onderhandelingen weer gaan oppakken. Na de zomer gaan de vakbonden met hun leden overleggen en actievergaderingen organiseren.
2: Ik hoop dat het niet al te ver uit de hand loopt, maar
0: we houden ons hart vast. Ja. Nou ja, goed, over het algemeen hebben we nooit zo heel veel stakingen hier in het land, dus het moet wel even af en toe kunnen. Ja. Maar een gevalletje van wordt toch vervolgd.
2: Ja, dat mogen we wel hopen, in welke vorm dan ook, want het is al zwaar werk, heb ik het idee, als ik de mensen over de laatste jaren hoor over het werk in het openbaar
0: vervoer. Nou ja, goed, je wordt in het openbaar vervoer word je aan het algemeen publiek volledig blootgesteld. En het algemeen publiek is over het algemeen in mijn ervaring ook wel een beetje wat heftiger geworden.
2: Dat af en toe. Zeggen, ja.
0: Het zijn de uitzonderingen natuurlijk, hè. Het zijn absolute uitzonderingen. Maar die springen er toch bovenuit. Af en toe zijn de mensen gewoon een beetje gevoelig. In het Engels heet dat touchy. En het nummer heet ook zo.
2: Oh,
0: en het is van...
2: Wat een brug.
0: Ja, leuk.

0: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn 2 exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
4: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
3: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
5: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
3: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
6: Ja. Zo, hele goede morgen. Het is 8:03. Je luistert naar de Oog Ochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Jan Kooistra. Goedemorgen. Ja,
7: goedemorgen.
6: Hi, goedemorgen. Hi. Ja. Laten we eens even beginnen met de koppen van het Oog Radio Nieuws.
7: Dat is helemaal goed. Allereerst 21 Groningse onderzoekers ontvangen een Veni-beurs. Verbazing over ongelukkige timing van de gemeente rond reclamebelasting. En flink verschil tussen mensen die vanuit en na de stad verhuizen.
6: Meer erover rond 8:30 in het Oog Radio Nieuws. Kijken we even naar de verkeerssituatie. Op dit moment op de Groningse weg is het niet heel erg druk. Eigenlijk één dingetje dat mij opvalt. Bij de Sontweg over het kanaal heen, daar rijdt het wat langzamer. En ik zie inmiddels ook verschijnen bij de Stationsweg. Heet dat zo voor het station langs in ieder geval. Ook daar bij de Herenbrug staat een wat langer stil. Voor de rest lijkt het overal wel redelijk goed door te rijden voor zover ik kan zien. Op de toegangswegen naar Groningen zo sowieso daar geen files, dus je gaat er wel komen. En met de trein gaat het ook lekker. In het westen inmiddels wel, tussen Amsterdam en Utrecht is een trein uitgevallen. Maar ja goed, daar zul je geen last van hebben hier in het noorden. Dus we gaan gauw door. Nee, zeker. Zometeen gaan we het hebben over iets wat vaak leuk is, met een iets minder leuk onderwerp.
7: Ja, want onze collega Lars heeft al eens een keer met de gids zelf gesproken over het feit dat ze stadswandelingen doen in het kader van ons slavernijverleden hier in Groningen. Nou, hij is nu ook een keer mee geweest. Dus we gaan die stadswandeling over het slavernijverleden van Groningen even bekijken.
2: De Oogochtendshow.
6: En toch beginnen we met een klein beetje vrolijkheid. Dit is Ilse de Lange en Confetti Shotgun.
7: Oké. Okay.

0: hoeft eigenlijk geen afkondiging natuurlijk. Ja. Madonna.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Elke eerste zaterdag van de maand dan organiseert Kenniscentrum Waard een stadswandeling waarin de Groningse slavernijgeschiedenis wordt verteld.
2: Ja, de wandeling van 1,5 tot 2 uur start bij de Plantsoenbrug en eindigt op de Ossenmarkt. Veel gebouwen rond de Hoge en Lager der A zijn gebouwd in de periode van de oprichting van de West-Indische Compagnie, de WIC. Door de grote investering werden ook veel pakhuizen gebouwd die de Groninger WIC in feite kreeg van het stadsbestuur, om maar iets te noemen. Kaylee Kimkes is een van de gidsen. Die vertelt hierover.
3: We gaan vooral gebouwen bekijken waar ooit prominente Groningse families in hebben gewoond, die bijvoorbeeld plantages bezaten. Bijvoorbeeld de Zoutstraat achter mij of de Werfstraat, omdat de West-Indische Compagnie daar ooit hun scheepswerf had. De Zoutstraat heet zo omdat zout vanuit de koloniën terugkwam naar Groningen. En je ziet ook, als we kijken naar de overkant van het water, nog een oud pakhuis. Niet meer helemaal origineel 17e eeuws, maar er staat nog wel de Compagnie op, refererend aan de West-Indische Compagnie en de geschiedenis van de Noorderhaven.
4: Een jaar na de oprichting van de West-Indische Compagnie kwam hier in Groningen de Kamer van Stad en Landen in 1622. De Kamer was de Groningse afdeling van de WIC en had een sturende rol in de slavenhandel en op plantages.
3: Daar is dus flink in geïnvesteerd door een heleboel Groningers. En dat is ook de reden waarom de West-Indische Compagnie heel veel pakhuizen kreeg van het stadsbestuur. En niet hoefde te huren of te kopen.
4: Het voormalig hoofdkantoor van de Kamer zat hier aan de Munnekeholm.
3: Hier werden alle aandelen verkocht, gekocht en verhandeld. En hier werd ook al het archief opgeslagen.
5: In ditzelfde gebouw?
3: Nee, in een ouder gebouw.
4: De WIC stond bekend op de transatlantische slavenhandel. Goederen uit Europa werden in West-Afrika verruild voor mensen die vervolgens werden verscheept naar Amerika. De slaven werkten daar op plantages en de producten daarvan gingen weer terug naar Europa.
3: En hier was bijvoorbeeld Curaçao ontzettend belangrijk. En hier kwamen alle Europeanen eigenlijk samen om slaafgemaakte mensen te verkopen en te kopen.
4: Naast de WIC waren er ook Groningers betrokken bij de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
3: Dat zullen we vandaag zien op de Ossenmarkt, bij het voormalige woonhuis van Jan Albert Zichterman. Zichterman die had ooit een balkon aan de voorkant van zijn paleis, waar het omhoog werd gehouden op deze manier door twee zandstenen figuren, wat eigenlijk karikaturen zijn van slaafgemaakte mensen. De tour is gratis toegankelijk voor iedereen. Het is elke eerste zaterdag van de maand en je kan je aanmelden op onze website.
2: Je hoorde Kaylee Kimkes en die vertelde de mensen over dus die geschiedenis. Maar waarom lopen de mensen dan mee in deze wandeling? We horen twee deelnemers daarover.
6: Wat is voor u de reden geweest om mee te gaan?
7: Ik vind het belangrijk. Ik vind het belangrijk dat we het ons herinneren. En ik vind het ook belangrijk dat een heleboel mensen zich daar bewust van worden. Want dat is veel te weinig, vind ik.
8: Ik heb vroeger in Suriname gewoond. Ja, slavernijverleden speelde altijd. Er werd altijd gezegd, ja, jullie zijn niet meer we leven niet meer in de slaventijd. En ik vroeg me altijd af, van hoe zit dat? Waarom is de geschiedenis zoals die is?
2: Ja, je hoorde twee deelnemers uit deze wandeling in een bijdrage van Lars Faber.
0: Ja, interessant. Ja, en ik kan me goed voorstellen dat als je inderdaad dit soort dingetjes weet, bijvoorbeeld van die compagnie, had ik inderdaad ook nooit bij stilgestaan. Nee. Maar dat is behoorlijk logisch.
2: Ja, kijk, ik had al de eerdere reportages gemerkt dat de Zoutstraat en de Werfstraat, daar woon ik vlakbij, dat daarmee te maken had. Maar ja, dat zit ook aan de Noorderhaven, dus dat is logisch. Maar de Munnekeholm bijvoorbeeld, wat hier dan verteld wordt, dat wist ik weer niet.
0: En zo blijft men.
2: Dus ik vind het interessant.
0: Maar je kunt gratis meedoen, dat is wel leuk. Het was door Waard werd het georganiseerd. Ja. Gooi het even in de zoekmachine online en dan heb je het waarschijnlijk zo gevonden.

0: van astronaut Katy Perry. Ja, want ze is echt de ruimte in geweest met Jeff Bezos.
1: Oh, met die, ja.
0: Ja, zeker. We kijken even naar het weer. Vanmorgen begon het heel erg mistig. Inmiddels lijkt het bijna helemaal opgeklaard en het warmt ook al op. Zo'n 18 graden is het inmiddels alweer. Later vandaag eerst periode met zon en de bewolking neemt daarna ook weer toe. Vanmiddag valt er lokaal zelfs misschien een buitje. Het wordt 23 of 24 graden bij matige noordwestenwind. Kracht 3.
1: Ja. Nou, hopelijk wordt het wel een lekkere dag. Hopelijk wordt het ook een mooi Europees toernooi. Ik heb het gevonden bij de Groningen Internetkrant. Maar Europees wachten ze op de eerste tegenstander. Heb ik het over Lycurgus Groningen. Want die mogen het komend seizoen weer Europees volleybal gaan spelen. Vorig jaar vanwege het faillissement mochten ze de afgelopen volleybaljaar dus niet Europa in. Tegen wie ze dan moeten spelen, dat wordt pas eind november bekend. Dat duurt nog even. Het mag wel weer en ik hoop dat ze daar ook weer lekker aan de bak kunnen.
0: En dan gaan we ook voor het eerst in het groen-wit zien.
1: Oh ja, dat is waar.
0: À la Home of Talent. Ik ben hartstikke benieuwd.
1: Spanning.
0: Dan naar vandaag. Nee, vrijdag. Nee, ik snap er niks van.
1: Nee, nou, dat dacht ik al. Ik denk, hij komt vast. Nee, vrijdag, dat

0: Nee.
1: Maar goed, vrijdag wordt tumult. En ja, ze zijn dus uit dat beroemde pand weg aan de Walstraat. Ze gaan allemaal met elkaar naar één nieuw adres. Sint-Janstraat, naast de Forum. Hè, dat pand wat daar helemaal gerenoveerd, herbouwd wordt.
0: Waar daar komen ze in. Hè? Waar ze ook al zaten.
1: Ja, maar dat was één van de drie. Maar ja, daar zit alles nu zometeen. Ja,
2: nou,
1: ja,
2: leuk. Dus, ben benieuwd.
1: Ja, dat is een mijlpaal, kun je wel stellen. Wakker worden met het nieuws uit

0: vaker.
1: Blijven slapen van Snelle en Maan.
2: Hoogradio Stadsplaat.
1: En we blijven eventjes bij muziek door Nederlanders. Want ken jij dat gevoel steeds weer even op je telefoon kijken, hopend op dat ene berichtje van iemand die je mist? Dat is precies waar Notification over gaat. De eerste gezamenlijke release van NYVE. Groninger producer Floos en rapper Dilemic is een aanstekelijke track en die blijft hangen. Hier zijn NYVE, Floos en Dilemic dus met Notification.
2: Hoogradio Stadsplaat.

0: van Flows Dynamic en Nieuw.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Pardon. Goedemorgen, het is 8:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. 21 onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG hebben een VENI-beurs van maximaal €320.000 gekregen van NWO. Die beurs is bedoeld voor jonge wetenschappers die net zijn gepromoveerd. En met het geld kunnen ze de komende 3 jaar hun eigen onderzoek opzetten. De onderwerpen lopen flink uiteen. Zo onderzoekt Suzanne van der Veld hoe angststoornissen ontstaan door hersenactiviteit van muizen te bestuderen. Joost de Jong kijkt hoe onze hersenen beelden scherp blijven verwerken. Wouter Kiekens doet onderzoek naar chemseks onder mannen die seks hebben met mannen en de gezondheidsrisico's daarvan. Landelijk kregen 205 onderzoekers een VENI-beurs op basis van kwaliteit, innovatie en maatschappelijke impact van hun onderzoek. Platform Reclamebelasting is boos over een brief van de gemeente Groningen en het Noordelijk Belastingkantoor. Ondernemers moeten voor 12 augustus controleren of hun geregistreerde reclameuitingen kloppen. Die periode valt midden in de zomervakantie, waardoor veel ondernemers afwezig zijn of minder personeel hebben. Volgens het platform zorgt dat opnieuw voor frustratie, net als vorig jaar. Reageren op de brief is bovendien geen officieel bezwaar. Dat kan pas begin 2027, na de definitieve aanslag. Daardoor kunnen fouten een jaar blijven staan. Het platform vindt dat de gemeente hiermee het vertrouwen verder schaadt en vraagt om uitleg en om toekomstige controles buiten de schoolvakanties te plannen, zodat ondernemers beter kunnen reageren. Er zit een opvallend verschil tussen mensen die vanuit Groningen en na Groningen verhuizen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarover het AD bericht. De doorsnee vertrekker is een 25 tot 30 jaar. De nieuwkomer is vaak 20 tot 25 jaar. Dat betekent dat de helft van alle ruim 14.000 mensen die elders zijn gaan wonen bij die leeftijdsgroep behoort of ouder is. Van de ruim 13.000 nieuwkomers was de helft 20 tot 25 jaar of nog jonger. Voor een kwart van alle vertrekkers was elders in Nederland niet echt ver, want ze verhuizen naar een gemeente die aan Groningen grenst. De meeste nieuwkomers in Groningen kwamen vorig jaar uit de gemeente Westerwolde, en het gaat om 732 mensen. Volgens het CBS heeft dat vermoedelijk te maken met asielzoekers uit Ter Apel. Het totaalbeeld is opvallend. Het inwonersaantal van Groningen is vorig jaar met 14 gekrompen. Dan nog het weer. Het was eerst mistig, begint nu alweer op te klaren. Vandaag zijn er eerst perioden met zon, maar neemt de bewolking toe. En vanmiddag valt er lokaal een bui, worden 23, misschien wel 24 graden. De wind is uit het noordwesten en matig, windkracht 3.
3: En dat de mist is opgeklaard, dat merk je inmiddels ook op de weg. Mensen hebben blijkbaar even gewacht, want het is toch goed druk in Groningen.
2: Okay.
3: Op een slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl zie ik een aantal wegen. Ik ga even van zuid naar noord, de Van Ketweg Verschuurlaan. En ook de Parkweg en de die kade die daar heet. Ik ben de naam even vergeten, stop. Daar rijdt het ook wat langzamer. Voor de rest hebben we natuurlijk de Peters Kampensingel en het Damsterdiep rondom met de UMCG. Ook daar is het drukker. Gaan we even wat noordelijker richting Paddepoel. Daar is het rondom het winkelcentrum, eigenlijk bij elk stoplicht lijkt het ook druk te zijn. En tot slot de opgang bij het Zernikenpark. Ik kan het niet helemaal verklaren, want er rijdt hier helemaal geen hond rond. Maar ook daar is het op mijn kaartje ingevuld. Betekent dat het druk is. De toegangswegen richting Groningen daarentegen, die zijn nog goed begaanbaar. Geen files te melden en ook op het spoor rijdt het lekker door. Dus ik stel voor dat wij ook in een sneltreinvaart doorgaan. Jan, waar gaan we het zo over hebben?
2: Dat je daar dan even sneltrein bij moet noemen. Nou, we gaan toch nog even kijken hoe dat nou zit met die drugsoverlast en de overlast van de drugsgebruikers, dealers op het Martini-Kerkhof.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: artist formerly known as Prince.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Dan gaan we naar de omwonenden van het Martini-Kerkhof. Want zij zijn de aanhoudende drugsoverlast daar meer dan zat.
2: Ja, in een brief eisen ze dat de gemeente binnen 2 dagen met een concreet actieplan komt. Zo niet, dan ondernemen ze zelf actie om de overlastplegers te verdrijven. De bewoners schrijven dat de situatie op het Martini-Kerkhof volstrekt onhoudbaar is. En dat het er dagelijks onveiliger en onaangenamer wordt. Er wordt gedeeld. Ja, dat zou ik het ook zeggen. En de junks doen hun behoefte gewoon op de straat. Ja, de overlast is enorm toegenomen nadat de gemeente halverwege juni ingreep bij de daklozenopvang aan de Speelsluizen. En dat deden ze door het grasveld er tegenover met hekken af te zetten. Ja, met als gevolg dat de groep zich verplaatste naar het Martini-Kerkhof. De omwonenden krijgen bijval van raadslid Leender van der Laan en hij is van de Partij voor het Noorden.
3: Ja, volstrekt begrijpelijk. Het is natuurlijk al weken onrustig aan het Martini-Kerkhof. Iedereen die hier wel eens wandelt, kan dat ook zien.
4: Nou zegt de gemeente, ja, het is heel complex. We hebben niet zo kant en klaar een oplossing. Wat vindt u daar nou van?
3: Ja, het is ook complex, maar het heeft wel alles te maken met handhaven. We hebben een APVG, Algemene Plaatselijke Verordening. Nou, daar staat alles duidelijk in. Onder andere dat je niet op straat drugs mag gebruiken, dat soort zaken. Maar ja, als het dan beperkt of pas achteraf wordt gehandhaafd bij incidenten, en die incidenten zijn hier vrijwel dagelijks, ja, dan ben je steeds te laat en dan vis je steeds achter het net.
4: Wat vindt u nou eigenlijk van het optreden van de gemeente in deze?
3: Nou ja, de gemeente doet natuurlijk wat ze kunnen doen, maar ja, we hebben het hier vaak in de politiek over het waterbedeffect. Dus als je het probleem op een locatie oplost, dan plopt het weer op een andere locatie op. En dat noem je het waterbedeffect. En daar zie je duidelijk sprake van. Hè. Speelsluizen is half juni afgesloten met hekken. Daar kunnen mensen zich niet meer verzamelen. Ja, en wat gaan mensen dan doen? Ja, dan zoeken ze een andere plek. En zo werkt dat.
4: Maar wat gebeurt er dan als hier opgetreden gaat worden? Ja, waar gaat dat dan naartoe?
3: Dat is een goede vraag natuurlijk. Maar ja, dat is niet het probleem van de bewoners die hier wonen. Die willen gewoon een oplossing voor hun probleem. En dat is volstrekt begrijpelijk. Als het gaat om een stukje vrijheid, dan begint dat bij veiligheid. En als die veiligheid niet kan worden gewaarborgd of pas steeds achteraf, nog afgezien van alle overlast, dan is dat niet prettig wonen.
4: Wat moet de gemeente nu doen?
3: Nou ja, optreden, laten zien wie de baas is en handhaven.
2: Je hoort daar raadslid Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden in een bijdrage van Echo van Oosterhout. En de gemeente zegt te snappen dat dit voor de omwonenden een heel nare situatie is. Maar het gaat om een complexe problematiek waarvoor op de korte termijn geen kant-en-klare oplossing is. De gemeente gaat kijken of aanvullende maatregelen mogelijk zijn en is in gesprek met de omwonenden.
5: Ja, en dat wordt in het gesprek natuurlijk ook al aangegeven. Mocht je er op het Martini-Kerkhof iets aan kunnen doen, ervoor kunnen zorgen dat die mensen daar niet meer rondhangen, dan gaan ze ergens anders rondhangen. Dus dan verplaats je het probleem inderdaad.
2: Ja.
5: We gaan zien wat ze eraan kunnen doen. Ik hoop dat het kan. Zometeen gaan wij luisteren naar Johan Kamphuis. Ja. Die gaat ons vertellen wat voor weer het vandaag gaat worden. Als we uitgaan van hoe de dag begon, dan gaat het niet zoveel worden. Maar mogelijk gaat de zon nog snijden. Goed, je hoort het zometeen gewoon lekker van Johan.
2: Ja, hoor.
5: Eerst gaan wij naar Stella Lefty. En Stella, zeg meid, waar zit je?

0: Nelly Furtado en Forza hoorde je hier bij het geluid van Groningen. Inmiddels is het alweer 8:08. Dat betekent dat deze oogochtendshow er bijna op zit. Maar de oogochtendshow is natuurlijk nooit compleet voordat we hebben gesproken met Johan Kamphuis, de weerman van Oog. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
0: Oh, nou, Johan is eventjes weggevallen, geloof ik. Oh, kijk, we horen wat. Johan, hoor jij ons? Nee. Gaat niet helemaal lekker. Ik zie ondertussen wel wat dingetjes uitslaan. Nou, mocht je al nog eventjes geluid kunnen maar proberen te maken. Ik ga ondertussen eventjes een plaatje klaarzetten. Gaan wij de verbinding even herstellen? Johan is natuurlijk hartstikke goed in het voorspellen van het weer. Helaas zijn wij niet zo goed in het voorspellen van technische foutjes. Wij gaan even uitzoeken wat er is. Wij gaan even Duran, Duran, Save a Prayer. En zodra Johan er is, komen we weer bij je terug.

0: Nou, die prayer die heeft wel gewerkt van Duran Duran. Want Johan Kamphuis is inmiddels weer bij ons. Zoals onze grootouders het al deden aan de telefoon. Dag Johan.
1: Ja, bijzonder goedemorgen.
0: Bijzonder goedemorgen. Kijk, dat is toch altijd wel fijn. Ja. En dat telefoonnetwerk, dat is wel ontzettend betrouwbaar. Ik ga er niet heel veel doekjes om winden, want we hebben nog maar 5 minuutjes voordat het 9 uur is. Dus ik zou zeggen, Johan Kamphuis met het weer van vandaag, het weekend. En misschien nog een kijkje naar volgende week.
1: Ja, nou, in de afgelopen nanacht ontstond in de atmosfeer nog wat mist. Die mist is inmiddels weggetrokken. Ja, het geeft wel aan dat de aangevoerde lucht vrij vochtig is. Maar gaandeweg, vandaag wordt drogere lucht aangevoerd. En dat betekent dat het kat-en-muisspelletje door de zon en wolken gespeeld geleidelijk aan steeds vaker gewonnen gaan worden door de zon. Dat betekent een droge dag, geleidelijk aan dus meer en meer opklaringen en een temperatuur. Zomers wordt 24 of 25 graden en er staat een zwakke tot matig toenemende wind. En de wind komt uit het noordwesten, windkracht 3 tot 4. Komende nacht wat wolkenveldjes, opklaringen, droog en minima rond 15 graden. Ja, de komende tijd zitten wij vast aan een noordwestelijke tot noordelijke stroming. En dat danken we aan een hoge drukgebied boven de Britse eilanden en de oceaan en een depressie boven het Oostzeegebied. En dat betekent dat die zomerse temperaturen even wat terugschakelen. Daar zitten we wel een aantal dagen aan vast. En dat betekent ook dat er regelmatig wat wolkenvelden overtrekken. Morgen bijvoorbeeld zijn die wolkenvelden er. Sterker nog, ik denk dat het vrij uitgestrekte wolken zijn. Af en toe nog het zonnetje erbij, misschien een spatje motregen, maar dat zal weinig voorstellen. En de temperatuur doet weer een duidelijke stap terug. Die doet eigenlijk een jasje uit. Het wordt 20 of 21 graden en dan kan ons jasje bijna aan. De noordwestenwind, matig, windkracht 3 tot 4 in de nacht. 13 graden. Ach, en dat zal voor heel veel mensen toch wel heel aangenaam zijn. Wat frisse nachten. Ja, en dat warme zomerweer keert voorlopig ook niet terug. Zondag moeten we het doen met een graad of 20. Zon, wolkenvelden, ze wisselen elkaar af. En er staat een stevige wind uit het noordwesten, windkracht 3 tot 5, matig tot vrij krachtig. Maandag droog weer, regelmatig zon, wolkenveldjes, wisselend bewolkt noemen we dat ook wel. En de temperatuur ligt rond 22 graden. Ja, voor heel veel mensen zal dat als prettig worden ervaren. Nou, dinsdag zijn de veranderingen klein. Zon, wolkenvelden, 22 graden bij een matig noordwestenwindje. En woensdag zou er zowaar wel eens een bui kunnen gevallen als een storing passeert. Nou, voor de natuur meer dan welkom. Ja, en ook de tweede helft van volgende week lijken de veranderingen niet zo groot. 20, 22 graden droog, zon, wolkenvelden, wisselend bewolkt. En dan is het even de vraag, wat gaat er volgend weekend gebeuren, moet ik zeggen. Want warmte vanuit het zuiden van Europa, die probeert terrein te winnen en zich een weg naar ons land te banen. En tegelijkertijd probeert koele polaire lucht vanuit het noorden van Europa ons land te veroveren. Ja, wie die strijd gaat winnen, dat is nog onduidelijk, maar daar komen we maandagochtend op terug.
2: Maar Johan, krijgen we dan ook een clash als dat hier net boven ons land samenkomt? Komt daar dan ook weer wat ruiger weer van?
1: Nee, daar ziet het niet naar uit.
2: Okay.
1: Nee, het wordt of het hoge drukgebied dat zich gewoon in alle rust over ons heen wikkelt. Of het is dat lage drukgebied wat terrein gaat winnen en dan wordt het koeler. Ja, dan zou vanaf volgend weekend zou het allemaal wat wisselvalliger worden. Maar ruig, nee, dat gaat het zeker niet worden. En voor de natuur is het eigenlijk wel te hopen. Ja, heel veel mensen in deze vakantietijd zullen dat liever niet horen. Maar voor de natuur zou het natuurlijk welkom zijn wanneer dat lage drukgebied toch eventjes eens een keer een weekje terrein wint. Want het is tamelijk droog.
2: Ja, dat klopt.
0: Absoluut. En ook voor de mensen die natuurlijk last hebben van de warmte is dit ook even een fijne soelaas, zullen we maar zeggen.
1: Ja, inderdaad. Voor die mensen een heerlijk weekje.
0: Heerlijk weekje, absoluut. Hartstikke fijn, Johan. Wij weten wat we kunnen verwachten. Maandagochtend ben jij sowieso weer te horen bij ons in de Oogochtendshow. Rond dezelfde tijd, 9:10. En tot die tijd kunnen de mensen jou weer blijven volgen via onze site oogtv.nl. Johan, ik zou zeggen een heel goed weekend alvast.
1: Fijn weekend.
0: Dank je wel.
2: Hoi,
1: hoi.
0: Hoi, hoi, Johan. Hoi. Johan Kamphuis dus. Wil je zijn weerbericht nog nalezen? Ik zei het al, ga even netjes naar onze website oogtv.nl. Dat is de tune van het einde van ons programma. Deze uitzending van vrijdag 17 juli zit er weer op. Het is 9:01. We hebben veel zaken besproken. We hebben meermaals natuurlijk het Martini Kerkhof behandeld.
2: Ja, want daar ben jij heen geweest met het reportageteam, zei je. Dus ik was wel even nodig.
0: Ik was er toevallig even bij. Veel overlast van vermoedelijke dealers en drugsgebruikers. Ja. En andere, ik mag toch wel zeggen, vuige types.
2: Ja, dat is echt niet leuk. Nee. Weet ik uit ervaring. Dus hopelijk wordt dat verbeterd voor die mensen.
0: Oog sprak met iemand van Partij van het Noorden. Voor de rest hebben wij het ook nog gehad over Ten Boer.
2: Ja, nieuwbouwhuizen in plaats van na veel gepraat eerst niks, misschien toen versterking en uiteindelijk toch ook sloop nieuwbouw. Nou, daar was Jentina van Okkenburg even aan het woord en die was daar zoveel jaar eindelijk blij dat er wat gebeurde. En ze zegt, nou wordt het ook tijd dat het afgerond wordt, want we zijn er al 10 jaar continu mee bezig. Dus ik hoop voor die mensen dat het inderdaad dit jaar mooi rondgemaakt wordt. Ja, en ook rond ging de stadswandeling door het gebied waar nog sporen te vinden zijn van de West-Indische Compagnie. Ga maar eens naar het artikel op onze pagina van Oog Radio of van Oog TV. Daar is een gesprek met Kaylee Kimkes, als ik het goed heb. Ja, en die doet die rondleiding over het verleden van Groningen op het gebied van slavernijgeschiedenis. Nou, dan hebben we zo'n beetje alles behandeld. Losse nieuwsberichten hebben we het over gehad. Ja, en blijf onze pagina en onze media volgen, dan weet je wat er speelt.
0: Zeker weten, een lekkere volle uitzending. Vanmiddag dus geen oog op het weekend. Een paar weekjes vakantie, daarom hoor je Johan ook weer komende maandag. Wij sluiten deze ochtendshow ook af. En wij eindigen altijd met
2: dikke doei!
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
6: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
5: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
8: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. 21 onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG hebben een VENI-beurs van maximaal 320.000 euro gekregen van NWO. Die beurs is bedoeld voor jonge wetenschappers die net zijn gepromoveerd. Met het geld kunnen ze de komende 3 jaar hun eigen onderzoek opzetten. De onderwerpen lopen flink uiteen. Zo onderzoekt Suzanne van der Veld hoe angststoornissen ontstaan door hersenactiviteit van muizen te bestuderen. Joost de Jong kijkt hoe onze hersenen beelden scherp blijven verwerken. En Wouter Kiekens doet onderzoek naar gemseks onder mannen die seks hebben met mannen en de gezondheidsrisico's daarvan. Landelijk kregen 205 onderzoekers een VENI-beurs op basis van kwaliteit, innovatie en maatschappelijke impact van hun onderzoek. Platform Reclamebelasting is boos over een brief van de gemeente Groningen en het Noordelijk Belastingkantoor. Ondernemers moeten voor 12 augustus controleren of hun geregistreerde reclameuitingen kloppen. Die periode valt midden in de zomervakantie, waardoor veel ondernemers afwezig zijn of minder personeel hebben. Volgens het platform zorgt dat opnieuw voor frustratie, net als vorig jaar. Reageren op de brief is bovendien geen officieel bezwaar. Dat kan pas begin 2027, na de definitieve aanslag. Daardoor kunnen fouten een jaar blijven staan. Het platform vindt dat de gemeente hiermee het vertrouwen verder schaadt en vraagt om uitleg en om toekomstige controles buiten de schoolvakanties te plannen, zodat ondernemers beter kunnen reageren. Er zit een opvallend verschil tussen mensen die vanuit Groningen en na Groningen verhuizen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarover het AD bericht. De doorsnee vertrekker is 25 tot 30 jaar. De nieuwkomer is vaak 20 tot 25 jaar. Dat betekent dat de helft van alle ruim 14.000 mensen die elders zijn gewoond bij die leeftijdsgroep behoort of ouder is. Van de ruim 13.000 nieuwkomers was de helft 20 tot 25 jaar of nog jonger. Voor een kwart van alle vertrekkers was elders in Nederland niet echt ver, want ze verhuisden naar een gemeente die aan Groningen grenst. De meeste nieuwkomers in Groningen kwamen vorig jaar uit de gemeente Westerwolde. Het gaat om zo'n 730 mensen en volgens het CBS heeft dat vermoedelijk te maken met asielzoekers uit Ter Apel. Het totaalbeeld is opvallend. Het inwonersaantal van Groningen is vorig jaar met 14 gekrompen. Dan nog het weer. Vandaag zijn er eerst perioden met zon, maar dan neemt de bewolking toe. Vanmiddag valt er lokaal een bui en het wordt zo'n 24 graden. De wind uit het noordwesten is matig, windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jacques Hoistra met het nieuws uit Groningen. 21 onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG hebben een VENI-beurs van maximaal 320.000 euro gekregen van NWO. Die beurs is bedoeld voor jonge wetenschappers die net zijn gepromoveerd. Met het geld kunnen ze de komende 3 jaar hun eigen onderzoek opzetten. De onderwerpen lopen flink uiteen. Zo onderzoekt Suzanne van der Veld hoe angststoornissen ontstaan door hersenactiviteit van muizen te bestuderen. Joost de Jong kijkt hoe onze hersenen beelden scherp blijven verwerken. En Wouter Kiekens doet onderzoek naar chemseks onder mannen die seks hebben met mannen en de gezondheidsrisico's daarvan. Landelijk kregen 205 onderzoekers een VENI-beurs op basis van kwaliteit, innovatie en maatschappelijke impact van hun onderzoek. Platform Reclamebelasting is boos over een brief van de gemeente Groningen en het Noordelijk Belastingkantoor. Ondernemers moeten voor 12 augustus controleren of hun geregistreerde reclameuitingen kloppen. Die periode valt midden in de zomervakantie, waardoor veel ondernemers afwezig zijn of minder personeel hebben. Volgens het platform zorgt dat opnieuw voor frustratie, net als vorig jaar. Reageren op de brief is bovendien geen officieel bezwaar. Dat kan pas begin 2027, na de definitieve aanslag. Daardoor kunnen fouten een jaar blijven staan. Het platform vindt dat de gemeente hiermee het vertrouwen verder schaadt en vraagt om uitleg en om toekomstige controles buiten de schoolvakanties te plannen, zodat ondernemers beter kunnen reageren. Er zit een opvallend verschil tussen mensen die vanuit Groningen en na Groningen verhuizen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarover het AD bericht. De doorsnee vertrekker is 25 tot 30 jaar. De nieuwkomer is vaak 20 tot 25 jaar. Dat betekent dat de helft van alle ruim 14.000 mensen die elders zijn gaan wonen bij die leeftijdsgroep behoort of ouder is. Van de ruim 13.000 nieuwkomers was de helft 20 tot 25 jaar of nog jonger. Voor een kwart van alle vertrekkers was elders in Nederland niet echt ver, want ze verhuisden naar een gemeente die aan Groningen grenst. De meeste nieuwkomers in Groningen kwamen vorig jaar uit de gemeente Westerwolde. Het gaat om zo'n 730 mensen en volgens het CBS heeft dat vermoedelijk te maken met asielzoekers uit Ter Apel. Het totaalbeeld is opvallend. Het inwonersaantal van Groningen is vorig jaar met 14 gekrompen. Dan nog het weer. Vandaag zijn er eerst perioden met zon, maar er neemt de bewolking toe. Vanmiddag valt er lokaal een bui en het wordt zo'n 24 graden. De wind uit het noordwesten is matig, windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Twee mannen uit Groningen zijn afgelopen nacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N983 bij Den Ham in de gemeente Westerkwartier. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht. Volgens de politie gaat het om een 30-jarige en een 25-jarige man, beide uit Groningen. De auto waar zij in zaten reed tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De twee mannen zijn ter plekke overleden. Zij waren wel de enige inzittenden van het voertuig. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Dan basketballer Kjeld Zuidema vertrekt naar ZZ Leiden. De afgelopen 6 jaar stond Zuidema onder contract bij Donar. Na de jeugdopleiding debuteerde de toen 19-jarige bij Donar. De laatste jaren was de inmiddels 25-jarige Zuidema aanvoerder van de Groningse basketbalclub. Zuidema heeft nu getekend voor 2 seizoenen bij Leiden. Op de site van Leiden geeft hij aan dat hij graag de stap buiten Groningen wilde zetten en dat de focus op Nederlandse spelers van ZZ Leiden hem ook erg aanspreekt. 21 onderzoekers van de Rijksuniversiteit en het Universitair Medisch Centrum hebben een VENI-beurs van maximaal €320.000 gekregen van de NWO. Deze beurs is bedoeld voor jonge wetenschappers die net zijn gepromoveerd. Met dit geld kunnen ze de komende 3 jaar hun eigen onderzoek opzetten. De onderwerpen lopen flink uiteen. Zo onderzoekt Suzanne van der Veld hoe angststoornissen ontstaan door hersenactiviteit van muizen te bestuderen. Joost de Jong kijkt hoe onze hersenen beelden scherp blijven verwerken. En Wouter Kiekens doet onderzoek naar chemsex onder mannen die seks hebben met mannen en de gezondheidsrisico's daarvan. Landelijk kregen 205 onderzoekers een VENI-beurs. En dit was op basis van kwaliteit, innovatie en maatschappelijke impact van hun onderzoek. Platform Reclamebelasting is boos over een brief van de gemeente Groningen en het Noordelijk Belastingkantoor. Ondernemers moeten voor 12 augustus controleren of hun geregistreerde reclameuitingen kloppen. En die periode valt midden in de zomervakantie, waardoor veel ondernemers afwezig zijn of minder personeel in dienst hebben. Volgens het platform zorgt dat opnieuw voor frustratie, net als vorig jaar. Reageren op de brief is bovendien geen officieel bezwaar. Dat kan pas begin 2027 na de definitieve aanslag. Daardoor kunnen fouten een jaar lang blijven staan. Het platform vindt dat de gemeente daarmee het vertrouwen verder schaadt en vraagt om uitleg en om toekomstige controles buiten de schoolvakanties te plannen, zodat de ondernemers beter kunnen reageren. Dan het weer. Vandaag eerst periode met zon, maar de bewolking neemt vandaag nog wel toe. Vanmiddag valt er lokaal misschien zelfs nog een buitje. Het wordt 23 of 24 graden. De wind uit het noordwesten is matig, windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen voor het laatste nieuws via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Oog Radio.
5: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
6: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen.

0: Hoog Radio.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Twee mannen uit Groningen zijn afgelopen nacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N983 bij Den Ham in de gemeente Westerkwartier. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht. Volgens de politie gaat het om een 30-jarige en een 25-jarige man, beide uit Groningen. De auto waar zij in zaten reed tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De twee mannen zijn ter plekke overleden. Zij waren de enige inzittenden van het voertuig. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Drie onderzoekers van het UMCG hebben een VENI-beurs gekregen. Die beurs is bedoeld voor wetenschappers die onlangs zijn gepromoveerd. Aranka Ballering onderzoekt alternatieve geneeswijzen. Volgens haar zijn die niet per se schadelijk, maar kunnen ze wel risico's en bijwerkingen met zich meebrengen. Laura Bustamante richt zich op ernstige depressies. Haar doel is mensen met een depressie te helpen om, ondanks hun klachten, hun doelen in het leven te blijven nastreven. En Jamil Nemen gaat onderzoek doen naar hoe tumoren ontstaan en vooral hoe ze kunnen worden voorkomen. Hij wil achterhalen waarom sommige beschadigde lichaamcellen uitgroeien tot kanker en andere niet. De drie onderzoekers krijgen ieder €320.000. En met deze VENI-beurs kunnen zij de komende 3 jaar dus hun eigen onderzoek verder ontwikkelen. Basketballer Kjeld Zuidema vertrekt naar ZZ Leiden. De afgelopen 6 jaar stond Zuidema onder contract bij Donar. Na de jeugdopleiding debuteerde de toen 19-jarige bij Donar. De laatste jaren was de inmiddels 25-jarige Zuidema aanvoerder van de Groningse basketbalclub. Zuidema heeft getekend voor 2 seizoenen bij ZZ Leiden. Op de site van Leiden geeft hij aan dat hij graag de stap buiten Groningen wilde zetten en dat de focus op Nederlandse spelers van Leiden hem ook erg aanspreekt. Platform Reclamebelasting is boos over een brief van de gemeente Groningen en het Noordelijk Belastingkantoor. Ondernemers moeten voor 12 augustus controleren of hun geregistreerde reclameuitingen kloppen. Die periode die valt midden in de zomervakantie, waardoor veel ondernemers afwezig zijn of minder personeel hebben. Volgens het platform zorgt dat opnieuw voor frustratie, net als dat vorig jaar deed. Reageren op de brief is bovendien geen officieel bezwaar. Dat kan pas aangedaan worden in 2027, na de definitieve aanslag. En hierdoor kunnen fouten een jaar lang blijven staan. Het platform vindt dat de gemeente hiermee het vertrouwen verder schaadt en vraagt om uitleg en om toekomstige controles buiten de schoolvakanties te plannen, zodat ondernemers beter kunnen reageren. Verder met het weer. Vandaag eerst periode met zon, maar de bewolking neemt wel toe. Vanmiddag valt er lokaal zelfs een bui en het wordt 23 of 24 graden. De wind uit het noordwesten is matig, windkracht 3. En tot zover het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Twee mannen uit Groningen zijn afgelopen nacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N983 bij Den Ham in de gemeente Westerkwartier. Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht. Volgens de politie gaat het om een 30-jarige en een 25-jarige man, beide uit Groningen. De auto waar zij in zaten reed tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De twee mannen zijn ter plekke overleden. Zij waren de enige inzittenden van het voertuig. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Drie onderzoekers van het UMCG hebben een VENI-beurs gekregen. Die beurs is bedoeld voor wetenschappers die onlangs zijn gepromoveerd. Aranka Ballering onderzoekt alternatieve geneeswijzen. Volgens haar zijn die niet per se schadelijk, maar kunnen ze wel risico's en bijwerkingen met zich meebrengen. Laura Bustamante richt zich op ernstige depressies. Haar doel is mensen met een depressie te helpen om, ondanks hun klachten, hun doelen in het leven te blijven nastreven. En Jamil Nemen gaat onderzoek doen naar hoe tumoren ontstaan en vooral hoe ze kunnen worden voorkomen. Hij wil achterhalen waarom sommige beschadigde lichaamcellen uitgroeien tot kanker en andere niet. De drie onderzoekers krijgen ieder €320.000. En met deze VENI-beurs kunnen zij de komende 3 jaar dus hun eigen onderzoek verder ontwikkelen. Basketballer Kjeld Zuidema vertrekt naar ZZ Leiden. De afgelopen 6 jaar stond Zuidema onder contract bij Donar. Na de jeugdopleiding debuteerde de toen 19-jarige bij Donar. De laatste jaren was de inmiddels 25-jarige Zuidema aanvoerder van de Groningse basketbalclub. Zuidema heeft getekend voor 2 seizoenen.

0: seizoenen bij ZZ Leiden. Op de site van Leiden geeft hij aan dat hij graag de stap buiten Groningen wilde zetten en dat de focus op Nederlandse spelers van Leiden hem ook erg aanspreekt. Platform Reclamebelasting is boos over een brief van de gemeente Groningen en het Noordelijk Belastingkantoor. Ondernemers moeten voor 12 augustus controleren of hun geregistreerde reclameuitingen kloppen. Die periode die valt midden in de zomervakantie, waardoor veel ondernemers afwezig zijn of minder personeel hebben. Volgens het platform zorgt dat opnieuw voor frustratie, net als dat vorig jaar deed. Reageren op de brief is bovendien geen officieel bezwaar. Dat kan pas aangedaan worden in 2027, na de definitieve aanslag. En hierdoor kunnen fouten een jaar lang blijven staan. Het platform vindt dat de gemeente hiermee het vertrouwen verder schaadt en vraagt om uitleg en om toekomstige controles buiten de schoolvakanties te plannen, zodat ondernemers beter kunnen reageren. Verder met het weer. Vandaag eerst periode met zon, maar de bewolking neemt wel toe. Vanmiddag valt er lokaal zelfs een bui en het wordt 23 of 24 graden. De wind uit het noordwesten is matig, windkracht 3. En tot zover het Oogradio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De nieuwe fietsenstallingen bij het Noorderstation zijn klaar. Deze week werden de laatste werkzaamheden verricht en gisteravond konden de stallingen weer gebruikt worden. De fietsenstalling bij het Noorderstation was te klein geworden en biedt inmiddels plaats aan bijna 500 fietsen en heeft nu ook verlichting. De uitbreiding begon begin dit jaar. De fietsenstalling is door een kleine herinrichting van het gebied ook een

0: Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht. Volgens de politie gaat het om een 30-jarige en een 25-jarige man, beide afkomstig uit Groningen. De auto waar zij in zaten reed tegen een boom en vloog vervolgens in brand. De twee mannen zijn ter plekke overleden. Zij waren de enige inzittenden van het voertuig. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Drie onderzoekers van het UMCG hebben een VENI-beurs gekregen. Deze beurs is bedoeld voor wetenschappers die onlangs zijn gepromoveerd. Aranka Ballering onderzoekt alternatieve geneeswijzen. Volgens haar zijn die niet per se schadelijk, maar kunnen ze wel risico's en bijwerkingen met zich meebrengen. Laura Bustamante richt zich op ernstige depressies. Haar doel is mensen met een depressie te helpen om, ondanks hun klachten, hun doelen in het leven te blijven nastreven. En Jamil Neme gaat onderzoeken hoe tumoren ontstaan en vooral hoe ze kunnen worden voorkomen. Hij wil gaan achterhalen waarom sommige beschadigde lichaamcellen uitgroeien tot kanker en andere niet. Deze drie onderzoekers krijgen ieder 320.000 euro. En met deze VENI-beurs kunnen zij dus de komende 3 jaar hun eigen onderzoek verder gaan ontwikkelen. Basketballer Kjeld Zuidema vertrekt naar ZZ Leiden. De afgelopen 6 jaar stond Zuidema onder contract bij Donar. Na de jeugdopleiding debuteerde de toen 19-jarige bij Donar. De laatste jaren was de inmiddels 25-jarige Zuidema aanvoerder van de Groningse basketbalclub. Zuidema heeft getekend voor 2 seizoenen bij Leiden. Op de site van deze club in Leiden geeft Zuidema aan dat hij graag de stap buiten Groningen wilde zetten en dat de focus op Nederlandse spelers van Leiden hem ook erg aanspreekt. Dan nog het weer. Vandaag eerst periode met zon, maar de bewolking neemt inmiddels wel toe. Vanmiddag valt er lokaal een bui en het wordt 23 of 24 graden. De wind uit het noordwesten is matig, windkracht 3. Komende nacht, dan is het vrij helder en koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen, dan is er veel bewolking, al breekt ook af en toe de zon door. Er is dan ook kans op een spatje motregen en het wordt morgen 19 of 20 graden bij matige noordwestenwind, kracht 4. En tot zover het Oogradio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud-werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De vernieuwde fietsenstallingen bij het Noorderstation zijn klaar. Sinds gisterochtend kunnen reizigers weer gebruik maken van de stalling die nu plaats biedt aan bijna 500 fietsen. Er is ook verlichting aangebracht en door een herinrichting van het gebied is de stalling beter bereikbaar geworden. De uitbreiding begon eerder dit jaar. De fietsstalling ligt aan de Van Olde-Barneveldstraat en aan de Kastanjelaan naast het busstation. De gemeente Groningen begint op 10 augustus met het vervangen van de gladde stoepstenen in de Zandsteenlaan en de Radiumstraat in Vinkhuizen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 1 december. Bewoners klagen al jaren dat de huidige stenen vooral bij vorst spekglad zijn. Een buurtbewoonster vertelde eerder al aan Oog dat ze na een val een gebroken voet opliep. De SP trok eerder aan de bel omdat het volgens de partij te lang duurde voordat de gemeente maatregelen nam. Bewoners krijgen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. De gemeente onderzoekt ook of scoutinggroep De Voerman kan gaan verhuizen naar Meerstad. De huidige locatie in Bijum is simpelweg te klein. Er wordt gekeken naar een plek tussen de Hamweg en woonwijk De Zeilen. Dorpsbelangen Meerstad ziet de scouting graag komen, omdat de wijk veel jonge gezinnen telt en nog weinig verenigingen heeft. Als de locatie geschikt blijkt, worden de plannen verder uitgewerkt. En dan 3 onderzoekers van het UMCG hebben een VENI-beurs gekregen. Deze beurs is bedoeld voor wetenschappers die onlangs zijn gepromoveerd. Aranka Ballering onderzoekt de risico's en bijwerkingen van alternatieve geneeswijzen.

0: breekt ook af en toe de zon wel door. Er is kans op een spatje motregen. En het wordt morgen 19, misschien 20 graden bij matige noordwestenwind, kracht 4. En dit was alweer het Oogradio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: alle rust uitgebreid lunchen? Met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Vervoerder Q-Bus gaat reorganiseren. En daardoor verdwijnen in Groningen 20 banen. Dat meldt vakbond CNV. De arbeidsplaatsen vervallen omdat de afdeling reisregie wordt samengevoegd met die in Utrecht. Volgens de vakbond zijn de betrokken medewerkers inmiddels geïnformeerd. CNV maakt zich zorgen en zegt niet te zijn betrokken bij de reorganisatie of het sociaal plan voor de werknemers. De bond vindt dat die afspraken met de vakbonden gemaakt hadden moeten worden en erkent de huidige regeling daarom niet. Volgens Q-Bus is de reorganisatie nodig om de kosten van het bedrijf te verlagen. De vernieuwde fietsenstallingen bij het Noorderstation zijn klaar. Sinds

0: informatie over de werkzaamheden. En de gemeente onderzoekt of scoutinggroep De Voerman kan verhuizen naar Meerstad. De huidige locatie in Bijum is te klein. Er wordt gekeken naar een plek tussen de Hamweg en woonwijk De Zeilen. Dorpsbelangen Meerstad ziet de scouting graag komen, omdat de wijk veel jonge gezinnen telt en nog weinig verenigingen heeft. Als de locatie geschikt blijkt, worden de plannen verder uitgewerkt. En dan nog het weer. Vandaag eerst periode met zon, maar de bewolking neemt toch nog toe. Alle verwachte regen lijkt inmiddels wel gevallen te zijn. Bij een matige noordwestenwind is het 3 of 24 graden. Komende nacht dan is het vrij helder en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen veel bewolking, al breekt ook af en toe de zon door. Er is dan ook kans op een spatje motregen en het wordt morgen 19, misschien 20 graden bij een matige noordwestenwind, kracht 4. En dit was weer het Oogradio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof. Altijd vers en verrassend lekker.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Vervoerder Q-Bus gaat reorganiseren. En daardoor verdwijnen in Groningen 20 banen. Dat meldt vakbond CNV. De arbeidsplaatsen vervallen omdat de afdeling reisregie wordt samengevoegd met die in Utrecht. Volgens de vakbond zijn de betrokken medewerkers inmiddels geïnformeerd. CNV maakt zich zorgen en zegt niet te zijn betrokken bij de reorganisatie of het sociaal plan voor de werknemers. De bond vindt dat die afspraken met de vakbonden gemaakt hadden moeten worden en erkent de huidige regeling daarom niet. Volgens Q-Bus is de reorganisatie nodig om de kosten van het bedrijf te verlagen. De vernieuwde fietsenstallingen bij het Noorderstation zijn klaar. Sinds gisteravond kunnen reizigers weer gebruik maken van die stalling, die nu plaats biedt aan 500 fietsen. Er is ook verlichting aangebracht en door een herinrichting van het gebied is de stalling beter bereikbaar geworden. De uitbreiding begon eerder dit jaar. De fietsenstalling ligt aan de Van Olderbarneveldlaan en de Kastanjelaan naast het busstation. De gemeente Groningen begint op 10 augustus met het vervangen van de gladde stoepstenen bij de Zandsteenlaan en de Radiumstraat in Vinkhuizen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 1 december. Bewoners klagen al jaren dat de huidige stenen, vooral bij vorst, spekglad zijn. Een buurtbewoonster vertelde eerder al aan Oog dat ze na een val een gebroken voet opliep. De SP trok eerder al aan de bel omdat het volgens de partij te lang duurde voordat de gemeente maatregelen nam. Bewoners krijgen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. En de gemeente onderzoekt of scoutinggroep De Voerman kan verhuizen naar Meerstad. De huidige locatie in Bijen is te klein. Er wordt gekeken naar een plek tussen de Hamweg en woonwijk De Zeilen. Dorpsbelangen Meerstad ziet de scouting graag komen omdat de wijk veel jonge gezinnen telt en nog weinig verenigingen heeft. Als de locatie

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarmee kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: alle rust uitgebreid lunchen? Met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2... Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

is vrijdagavond. Je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen. Updates over de tofste festivals en concerten. En interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem. Dit is Stadsruis. Met vandaag onder andere Mossy, Undertow, Nienke Witkamp en Ede Staal. Maar eerst Lisa van Darling en Zina.

0: jou.
1: Je hoort Lisa van Darling, oftewel Lisa van Dalen. Een hele goede avond. Je luistert naar Stadsruis hier op Oogradio. We gaan het de komende... Nou, wat zou het? 50 minuten. Gaan we het onder andere hebben over The New Adventures. We gaan het hebben over 7 juli 2023. En we praten met de frontman van Juno's Valley. Er komt nieuwe muziek uit. De pop-rockband uit Groningen is overgestapt naar het Nederlands. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Eerst een relatief nieuwe rapper. Een rapper, ja, dat klinkt zo oneerbiedig. Maar hij komt uit Groningen. Hij is volgens mij net 20. En hij heeft een fantastische naam, Y. En dan helemaal uitgeschreven, IGREC. Dit is Lange Dagen.

mijn plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, nu komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur.

Is ook schitterend, hoor je, en open. Je luistert naar Stadsreis, het radioprogramma op Oogradio dat geheel in het teken staat van muziek uit Groningen, uit de stad, uit de gemeente en een stukje uit de provincie. Net dus is ook schitterend en die won in 1996 het Studenten Songfestival vanuit Albertus en dat betekende in 1997 een doorbraak. Inmiddels zijn ze weer terug en gaan ze weer toeren. Nou wil het toevallig dat wij volgende maand vanuit Oogradio 3 dagen live op de Keiweek uitzenden. En er komen gasten langs en we hebben interviews met allerlei leuke artiesten, waaronder dus is ook schitterend, Joost Marsman. Die schuift aan en daar praten we mee. Over dat Songfestival. En nou wil het toeval dat het volgende nummer dat ik klaar heb staan ook meedeed aan dat Songfestival. En dat leverde hun in 2016 een ongelofelijke hit op. 17 miljoen streams inmiddels. Ook zij zijn volgende maand tijdens de Keiweek vertegenwoordigd in onze uitzending. Dit is Swiftie. Misschien ken je hem nog. En Dakterras. Ik kan je één ding beloven, dit gaat niet meer uit je hoofd vandaag.

0: Dilla Swifty. Motherfuckers.
1: Nou, dat dus. Dit gaat niet meer uit je hoofd. Volgende maand hoor je ze tijdens de live-uitzendingen... tijdens de Keiweek in augustus. Vorige week was Ruben aangeschoven om eens te kijken of radiomaken leuk is. Hè, of die dat wellicht zou willen, zou kunnen. Hij is er nog steeds.
2: Ja, niet weg geweest.
1: Nee, je bent niet weg geweest. Nee. En jij hebt het mij vorige week nogal kwalijk genomen dat ik Ede Staal niet draaide.
2: Nee. Ede Staal is natuurlijk de grondlegger van de Groningse muziek. En als je die niet draait, dan moet je diep schamen eigenlijk.
1: Nou, ja, maar ik vind het gewoon niet zo leuk.
2: Waarom niet?
1: Ja, dat ja, weet ik veel. Waarom, weet ik niet. Ik vind het gewoon niet zo'n... maar je hebt het me echt kwalijk genomen.
2: Ja, echt.
1: Persoonlijk ook. Ja, ja. Je hebt een week niet tegen me gepraat.
2: Nee, helemaal niet.
1: En dat is wel heftig, omdat ik Ede Staal niet draaide. En omdat ik het toch wel leuk vind om te praten, dacht ik, nou, dan ga ik hem maar draaien.
2: Ja.
1: Waarom Ede Staal?
2: Ede Staal is de grondlegger van de Groningse muziek. En als Groningse radio, dan moet je dat wel gedraaid hebben. Ook Tammo heeft nu... het een beetje weer aan het moderniseren. De nummers opnieuw aan het zingen.
1: Ja, en zijn eigen liedjes zijn natuurlijk in het Gronings. Maar ja. ik vind het gewoon een beetje zeikmuziek.
2: Hoezo? Het is hartstikke mooie muziek. Je hoeft niet altijd te headbangen bij elke nummer. Je kan er ook gewoon van genieten.
1: Nee, eigenlijk moet er gewoon wat gitaar in die hele staal zitten. Gewoon een beetje elektrisch.
2: Nee, het is mooi zoals het is.
1: Luister je dit echt in je vrije tijd ook?
2: Ik luister dit in mijn vrije tijd, ja. Sommige nummers wel. Sommige zijn wel saai, maar...
1: Kijk!
2: Ja, en sommige.
1: Nou krijg ik op mijn kop en dan blijkt het gewoon...
2: Nee, sommige. Deze is gewoon mooi.
1: Ja, en ik dacht dus dat het... genoord.
2: Genoord.
1: Maar dat zijn dus garnalen. Ja. Zo goed is mijn Gronings.
2: Ja.
1: Nou, vooruit. Voor het eerst in Stadsruis. Ede Staal en...
2: genoord.
1: Dat bedoel ik.
2: Ja.
3: Genoord.
1: Kippenvel.
3: Genoot, zo klonk het brood.

Het is prachtig, maar ik durf het gewoon niet uit te spreken. Omdat ik bang ben dat ik het daar geen eer mee aandoe. Het is... Mocht je willen weten wie dit is, moet je even de stadsplaat checken bij Oog Radio. Ik durf het gewoon niet. Je luistert naar Stadsruis op Oog Radio. Ik moest even denken hoe het programma ook alweer heette. Mocht je nou zelf muziek maken, mocht je een plaatje uitbrengen, mocht je een singeltje uitbrengen, mail vooral muziek@oogradio.nl. Wellicht kom je dan in de stadsplaat terecht, of wat je gedraaid in Stadsruis, of in de ochtendshow, of in een ander programma. Dat kan. muziek@oogradio.nl. Doe dat vooral. Laat ons weten als je wat hebt gemaakt. Zometeen gaan we praten met Junos Valley. Die hebben een nieuw werk uitgebracht. En daar ga je het eerste liedje van horen. En dat is bijzonder, want die plaat is nog niet uit. Vannacht om 12 uur wordt die plaat gereleased. Maar jij hebt zometeen de primeur. Maar eerst Adrenaline van Marieke Schenk. Ook een stadsplaat.

0: Goedenavond, Junos Valley, inmiddels een bekende naam in de Groningen muziekscene volgens mij. Wij draaien jullie met enig regelmaat. Punkrock uit Groningen, heeft Groningen een beetje een levendige rockscene?
1: Groningen begint wel een steeds levendige rockscene te krijgen, dat merk ik wel. Om ons heen natuurlijk ook met Taxi Taxi. Dat is natuurlijk ook een band die in de punk wat groter begint al te worden als punkboyband.
0: Ja.
1: Zo, er komen steeds meer punk komt weer een beetje te leven.
0: Nou, daar ben ik heel blij mee, want een paar jaar geleden, een jaar of 10, 12 geleden, was het echt een bandjescultuur en die was even verdwenen. Maar volgens mij komt het inderdaad langzamerhand weer terug.
1: Ja, ik ben er zelf ook blij mee.
0: Ja, dat geloof ik. Hé, wij hebben stadsplaat Vooroordeel van jullie natuurlijk regelmatig gedraaid, Nederlandstalig. Jullie waren niet altijd Nederlandstalig.
1: Nee, klopt.
0: Wat is er gebeurd?
1: We waren Engelstalig begonnen. Omdat we hadden eigenlijk in principe heel simpel gewoon internationale doelen. Maar op een gegeven moment was het gewoon van laten we eens een keer proberen in het Nederlands te schrijven. En dat sloeg blijkbaar goed aan.
0: Ja, en dat is dus doorgetrokken naar een hele plaat.
1: Ja, inmiddels wel.
0: En die plaat die komt vannacht uit?
1: Ja, zeker.
0: Kijk, dat is mooi. Wat kan de luisteraar verwachten van het nieuwe album?
1: Het album heet Tegen Draad. En dat dekt de lading eigenlijk wel een beetje perfect. Het is een soort keiharde punkrockplaat geworden, waarmee we een beetje schoppen tegen alle hokjes en systemen waar we in worden geduwd. Dus aan de ene kant pakken we het grote systeem en de politiek aan met nummers als Laat het los en Iedereen is hypocriet. Maar aan de andere kant zit er ook een heel persoonlijk randje aan met een trekkers vooroordeel.
0: Ja, tof. En je zei net van er waren ooit doelen internationaal, toeren en gewoon het buitenland veroveren. Wat zijn met de Nederlandse platen de doelen voor de komende tijd van Junos Valley?
1: Nou ja, wie weet kan het ook nog wel in het buitenland bekend worden. Je weet maar nooit, het zijn eigenlijk Duitse nummers en Franse nummers die ook allemaal
0: dat is ook weer zo. Dat is
1: sowieso. Misschien staat dit wel goed aan.
0: Ja, maar wat zijn sowieso een beetje de plannen? Wordt er nog wat gespeeld de komende tijd en zo ja, waar?
1: Zeker, we hebben op Helderpop, in Den Helder spelen we op 19 september is dat. We spelen nog in Delfzijl op het festival, Bamboulos gaan we nog spelen. En natuurlijk morgen onze albumrelease.
0: En dat is ook met een live show?
1: Met een live show, ja, in Café Canarie is dat.
0: Kijk, en daar kunnen mensen gewoon naartoe? Of moet je kaarten kopen of is het uitverkocht?
1: Het is gewoon vrij om naartoe te gaan. Tussen 7 en 11 gaan we spelen.
0: Kijk, dat lijkt me een hele goede invulling van een zaterdagavond.
1: Daarom.
0: Ja.
1: Allemaal komen, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is een goede oproep. Hey, en als wij jullie een keer uitnodigen om gewoon in de studio live te komen spelen, een beetje de studio afbreken?
1: Daar zijn we altijd voor in, weet je.
0: Dat hoopte ik al.
1: Vooral het afbreken.
0: Ja, dat dacht ik al. Nee, top, dan gaan we dat zeker binnenkort een keer doen. Ik heb een nieuw liedje van jullie klaarstaan, Hypocriet. Moet die nog uitgelegd worden of moeten we hem gewoon gaan luisteren?
1: Ik kan er wel even wat over vertellen, want de mensen hebben er wel eens vragen over. Het gaat niet over de mensheid, maar het gaat eigenlijk over, het is een reactie op de maatschappij waarin we nu leven. Want het lijkt wel alsof de politiek en de media de hele dag met zijn vingertje naar de burger wijst. En terwijl de echte rot eigenlijk aan de top zit, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is wat we ook zingen. Dus
0: duidelijk. Het is dus het schoppen tegen de heilige huisjes.
1: Precies.
0: Heel fijn. Vanavond 12 uur is de nieuwe plaat van Junos Valley te beluisteren. Op alle kanalen ga ik vanuit.
1: Ja, zeker weten. Het album heet Tegendraad.
0: Mooi. Maar nu eerst Hypocriet.
1: Iedereen is hypocriet, ja.
0: Top. Dankjewel.

Groningen kent een levendige muziekscene. En dat is niet iets van de afgelopen jaren, maar het gaat terug tot de vroege jaren 60. Tijd voor de Stadsruis tijdmachine. We gaan naar het jaar 1978. We zijn aangekomen in 1978, Winschoten om precies te zijn. De band is afkomstig uit de tweede stad van de provincie Groningen, Winschoten. En werd in 1978 opgericht door Peter Bootsman, Harry de Winter en Henk Torpedo. Na een aantal plaatselijke optredens in Oost-Groningen stonden ze in het voorprogramma van Wild Romance, de begeleidingsband van Herman Brood. De band beleefde hun televisiedebuut in 1979 bij Vara's Popcaravaan. En daarna ging het snel. Zo stonden ze in het voorprogramma van de Golden Earring, tekenden ze een platencontract bij Polydor en deden ze heel veel optredens door het land. In 1981 opende de band 's morgens om 11 uur Pinkpop. En dat was daarmee een van de grote verrassingen van die dag. Even een kleine tijdsprong. Na afscheidoptredens in Groningen en Veendam werd de band in 1986 opgeheven. De leden speelden af en toe nog wel samen als trio. Maar in 1993 werd de band opnieuw opgericht door de oorspronkelijke leden. En van 2001 tot en met mei 2013 trad de band met de enige regelmaat op in de originele bezetting. En dan nu naar 2016, augustus. Toen speelden de New Adventures op het festival Dickie Woodstock in het voorprogramma van de Engelse rockband Status Quo. Na het weekend bleken de muzikale meningsverschillen inmiddels zo diep te zitten dat er geen houden meer aan was. En dat was definitief het einde van de band. Dit zijn de New Adventures en Come On.

0: me. Speed me.
1: Je hoort Marieke en het Speed Me. Je luistert naar Stad Vrijs, het radioprogramma dat in het teken staat van muziek uit Groningen, de stad, uit de gemeente, uit de provincie. En het leuke van dit programma zelf vind ik dat de muziek dus alle kanten op kan gaan. Daar ga ik het zo meteen nog even met je verder over hebben. Ik moet eerst even wat uitleggen. Ik draaide net dit.
2: Hey!
1: Ja, sorry, dat was een hele lelijke overgang. Maar het ging me vooral even om deze, om de...
2: Hey!
1: Om die. Ja, die is live ingesproken een paar dagen geleden door Ruben. En Ruben staat nog steeds naast mij.
3: Nog steeds, ja.
1: Ja, dat is jouw hey.
3: Ja.
1: En die vond ik gewoon super gay.
3: Ja.
1: En ik dacht, daar wil ik wat mee.
3: Ja,
1: dat rijmt dus de hele tijd. Maar om even te bewijzen dat jij het bent, zou ik het toch heel fijn vinden als je hem even live wilt doen. Dus ik doe even de muziek weg.
3: Ja, nee.
1: En dan 3, 2, 1.
2: Hey!
1: Jup, dat is hem.
3: Ik ben niet gay trouwens.
1: Zeg dat inderdaad nog even heel duidelijk. ik dacht, ik leg het even uit waarom die hey er nou voor zit. Het is bijna 10 voor alweer. We gaan naar het jaar 2023. Nog niet zo heel lang geleden. Ik neem je mee naar 6 en 7 juli. Het Stadspark trekt in 2 dagen maar liefst 110.000 bezoekers. Er hingen vele donkere wolken boven de Nederlandse concerten van deze band. En dan heb ik het niet over de rook van de vuurwerkshows, maar over beschuldigingen aan het adres van de zanger, milieubezwaren, dubieuze vergunningsconstructies, en bijna waren de optredens zelfs niet doorgegaan. Op de valreep komt er nog iets anders bij. Dat de voorpret dreigt te verpesten. Namelijk de infrastructuur in en rondom Groningen blijkt simpelweg ongeschikt voor dit soort grote evenementen. Al om 3:30 zijn alle wegen volledig vastgelopen. Met als gevolg dat ook het hele park en shuttle gebeuren instort, omdat de bussen simpelweg niet van A naar B kunnen. De gemeente verleende een eenmalige ontheffing om het maximale geluidsniveau te verhogen van 100 naar 103 decibel. En dit leidde weer tot protesten van natuur- en bewonersorganisaties. En uiteindelijk besloot de rechter dan toch dat de concerten door mochten gaan. En daar waren die 110.000 mensen heel erg blij mee. Dan heb ik het natuurlijk over de grootste Duitse band, nou ja, volgens mij ooit. En ze stonden in Groningen. En daarom vind ik dat ik ze dus mag draaien. En dat vind ik helemaal niet erg. Dit is Rammstein en Sonne.
4: 1, 2, 3.

Ja, jongens, soms is dit gewoon even nodig. Je hoort Rammstein en Sonne. Zeg, moet je hier niet doorheen praten, Bas? 2023 dus, in het Stadspark. Volgende week een nieuwe band uit het verleden die in Groningen heeft gespeeld. Het is 7:55. Dat betekent dat we langzamerhand naar het nieuws moeten van 8:00. En zit deze stadsruis er alweer op. Morgen, onder andere Juno's Valley dus, in de Canary, de plaatpresentatie. Ga er naartoe. Dat is leuk, dat verdienen ze. En dan heb je gewoon goede muziek. Dat is ook prettig. We gaan eruit met een Groningse band. Zoals je verwacht in dit programma. Deze band is inmiddels behoorlijk aan het doorbreken. Landelijk, zonder op Pinkpop. En toen ik ze op Pinkpop zag, toen stond ik toch wel met enige trots in het publiek. Dat ik dacht, godverdorie jongens, dit komt toch maar mooi uit Groningen. Dan heb ik het natuurlijk over de heren van Orange Skyline. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Stadsruis. En dit is Orange Skyline en Feel. Tot volgende week.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
1: Oog Radio.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.